0: Boker Tov Asher.
1: Bom dia, Asher Greiber do Brasil.
2: Boker Tov Asher.
3: Arbuim yoim, koidim yitziras avlat, bas kol yoitzais viomeires, bas ployni le ployni.